0: Kapur moet bij mij aan de pijlen gezorgd zijn voor dan geen tijdje geluid dan.
1: Sapai Oilet Sunday Nuncha Radio Final 89.8 Mega.